0: Je bent aangemeld Radio Estereo Sul, het passeren van de stad Itaia van Minas, Brazilië. Estereo Sul, muziek in je leven.
1: Estéreo Sul.
2: 7 horas e 32 minutos.

0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaia van Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Estéreo Sul. Música em sua vida.